0: जय किशोरी जी के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। मेरे श्याम तेरा नाम ही काफ़ी है मेरी हर मुस्कान के लिए। यहाँ तक जो सुबह का भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, मैं आपका सेवक संजय आशा यही रखता हूँ कि कुछ न कुछ आपको जरूर अच्छा लगे होंगे। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, रूह कुछ बदल दिया जाएगा। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत है।
1: हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0736523247। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocaat en kantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Twee Filipijnse toeristen zijn gisteren om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de A96 richting München. Het gezelschap was samen met landgenoten vanuit Italië onderweg naar het bekende Oktoberfest. De Italiaanse bus raakte gisterochtend om nog onbekende oorzaak van de weg op zo'n 50 kilometer ten westen van de Duitse stad. Het is het tweede dodelijke busongeval in korte tijd rond het Alpengebied. 2 weken geleden kwamen 5 Nederlanders om het leven bij een busongeluk in Zwitserland. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Arya Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van 3 verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosieve wet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij 2 auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan €100.000. En in het eerste halfjaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland dan een jaar eerder. Bij onze buren werd voor €1,5 miljard getankt. De Nederlandse bank verklaart dit door de lagere brandstofprijzen net over de grens. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Dit is Vahon Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrek zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Kamerlid Lisa Vliegendhart van de grootste oppositiepartij dient hiervoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Onder de huidige wet is abortus strafbaar, behalve bij een aantal uitzonderingen. Pro vindt echter dat het besluit over een abortus in de eerste plaats bij de vrouw zelf ligt en niet bij een arts of een strafrechter. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw afgelopen week, die hierdoor het symbool is geworden van de wooncrisis in Spanje. Met de actie willen de betogers premier Sanchez onder druk zetten om zijn beloofde snelle maatregelen tegen de crisis waar te maken. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaanoever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Zo mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Premier Jette zei destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in één week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: आन धर्म सूत वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen toe live in concert met Jubin Nauteliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen toe België reizen. Live in concert, Jubin Nauteliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Jubin Nauteliale live. Die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-01 of mail naar bglreizen@outlook.com.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, wagonfm.nl.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Kamerlid Lisa Vliegendhart van de grootste oppositiepartij dient hiervoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Onder de huidige wet is abortus strafbaar, behalve bij een aantal uitzonderingen. Pro vindt echter dat het besluit over een abortus in de eerste plaats bij de vrouw zelf ligt en niet bij een arts of een strafrechter. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw afgelopen week, die hierdoor het symbool is geworden van de wooncrisis in Spanje. Met de actie willen de betogers premier Sanchez onder druk zetten om zijn beloofde snelle maatregelen tegen de crisis waar te maken. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Ze mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Premier Jette zei destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in één week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met heerlijk nazomerweer. Na een frisse start loopt het kwik vanmiddag op naar waarde tussen 20 en lokaal 24 graden. Het weekend verloopt eveneens vrij warm, al krijgen we regionaal met meer bewolking te maken. Volgende week doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en wordt het op veel plaatsen zelfs opnieuw tropisch warm.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: और दोस्तों इसी ट्यून से हम अपना प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और हमारा तुम्हारा मिलन रेडियो फोन के माध्यम से फिर मिलेंगे। बाय बाय स्वाई स्वाई। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। हमारा प्रोग्राम हर शुक्रवार को शाम के 6 बजे तक यानी कि लाइव यानी कि न्यूज हम पढ़ते है। मंगलवार को शाम को 6 बजे, रविवार को इस प्रोग्राम को मेहराल करते है। बस सुनने के लिए धन्यवाद। बाय बाय स्वाई स्वाई।
1: म्यूजिक एंड इन्फॉर्मेशन bij Fahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. In het Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel, in de gemeente Denderleeuw, zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat het patiëntenportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum Z-Cert waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland, wat tankstations daar 25 miljoen euro extra opleverde. Prijsverschillen spelen een grote rol. In Nederland kost een liter benzine €2,73, terwijl je in Duitsland 25 cent minder betaalt en in België zelfs 50 cent. En defensieminister Dylan Jezielkus wil welwillend kijken naar de oproep van de EU-buitenlandchef Kaja Kallas om extra schepen beschikbaar te stellen voor EU-marinemissies. Een harde toezegging doet ze niet, omdat Nederland beperkte middelen heeft. Marineschip Zijner Majesteit Evertsen vertrok zondag vanuit Den Helder richting het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook er temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Hare kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं। सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536 2247। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Bij de Hot One, only bij Radio Fahonie.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan de arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel. In de gemeente Denderleeuw zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat het patiëntenportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum ZCert waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland, wat tankstations daar 25 miljoen euro extra opleverde. Prijsverschillen spelen een grote rol. In Nederland kost een liter benzine 2,73 euro, terwijl je in Duitsland 25 cent minder betaalt en in België zelfs 50 cent. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Je hebt ons gevonden! Laat ons nooit meer gaan! Vahon Hindustani Radio.
5: तो तुरंत हम चलते हैं कहां चलते हैं एक रीमेक्स सॉन्ग की ओर हम चलते हैं हमारे दोस्तों और ये रीमेक्स सॉन्ग क्या है और तुम तो जानते हैं स्वीट मेलोनी का सॉन्ग है मोहन के मुरलिया तो मोहन के मुरलिया तो बजते हैं भैया और जब बजते हैं तो आपको हम कहते हैं गुनगुनाते रहो और गुनगुनाने के बाद झूमते रहो यानी कि इस सॉन्ग पर

0: कांटा लग गया भैया और जल्लाटा लग गया है, चुभ गया है, तो वो पीरा भी बहुत ही जोर से देगा और जो खून निकल गया तो और ज्यादा हो जाएंगे। आम को हम यानी कि करीब एक घंटा कुछ बॉलीवुड ओल्ड एंड रीमिक्स सॉन्ग से आपको सेवा किया है। हमें आशा है, उम्मीद है कि आपको हमारा रीमिक्स सॉन्ग पसंद आया होगा हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0753232047। इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
0: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn vandaag zeker 3 mensen overleden na het kapseizen van een migrantenboot met 2 vrouwen en een kind. Dat melden de Franse autoriteiten. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Wissant met een taxiboot waar meer dan 100 mensen mee probeerden over te steken. De autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan de arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford.
5: Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel. In de gemeente Denderleeuw zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat het patiëntenportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum ZCert waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
0: तो आज प्यार के गीत हम आप लोग को सुनाएंगे ये रात खुश नसीब है

0: beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Duizenden mensen in Bangkok zijn geëvacueerd vanwege hevige regenval en kunnen terecht in meer dan 200 opvanglocaties. Afgelopen dagen kwamen zeker 8 mensen om. In een paar dagen viel er net zoveel regen als normaal in de hele maand september met 320 mm per vierkante meter, waardoor de afwatering overbelast raakte. Inwoners staan soms tot de middel in het water, maar gaan wel gewoon naar de markt. Door personeelstekorten staat de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen aanhoudend en ernstig onder druk. Dat stellen 3 inspecties in een brandbrief aan de staatssecretaris. In de JJI's verblijven ongeveer 450 jongeren die de dupe zijn van vergaande versobering van zorg en behandeling. Hoofdinspecteur Elske van Amersfoort zegt dat de resocialisatie van jongeren steeds meer onder druk komt te staan. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn vandaag zeker 3 mensen overleden na het kapseizen van een migrantenboot met 2 vrouwen en een kind. Dat melden de Franse autoriteiten. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Wissant met een taxiboot waar meer dan 100 mensen mee probeerden over te steken. De autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan de arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host. Samaj ko badal
1: dalo. Om Shanti, goedemiddag dames en heren luisteraars. Welkom bij deze nieuwsuitzending van vandaag, maandag 28 september 2026. Hier boven Amsterdam ziet het een beetje donker uit, alsof het gaat regenen. Ik weet niet hoe het in Den Haag is, maar ik neem aan dat het hetzelfde weer ongeveer zal zijn in Den Haag. Hoewel de weersprofeten ons mooie nazomerse dagen hadden beloofd. Maar zo wordt het niks. Nou ja, ik mag niet klagen, want vanochtend heeft de zon mooi geschenen hier boven Amsterdam. Ik hoop dat het een mooi weekend heeft gehad en we gaan over naar het nieuwsoverzicht. Piqué zegt, noang wakamang no bende, soso fake man met de loontumie. Cibrano Dawoud Piqué, die tijdens de straatprotesten van 2017 optrad als vertegenwoordiger van de zogenoemde wakamangs, blikt terug op de mensen die zich destijds om hen heen schaarden. Volgens Piqué waren niet allen die zich als medestander presenteerden daadwerkelijk oprecht. No one wakaman no bende, so so fake man bende loon to me, zei Piqué op DTV Express. De activist en bravoetist stelt dat hij 10 jaar van zijn leven heeft gewijd aan het uiten van oprechte kritiek op opeenvolgende regeringen. Die periode begon onder de regering Boots-Adin, werd voortgezet tijdens de regering Santokki-Brunswijk en loopt door onder de huidige regering Simons-Rusland. Inmiddels kiest Piqué er echter voor om meer voor zichzelf te kiezen en de politiek op zijn eigen tijd van commentaar te voorzien. Zal ik mijn hele leven lang kritiek blijven leveren? Dan zie dat het door het tapujimi. Akrang het tapujimi. Nee, ik moet voor mezelf kiezen. En sinds ik voor mezelf heb gekozen, heb ik minder vrienden. En als je geen vrienden verliest, dan ben je bang voor succes. Maar ik heb wel meer vooruitgang. En in het leven wil je altijd vooruitgang hebben, dus dan kies ik eerder voor mezelf. Pemi Deno Miboen. Ik ben onderdirecteur en ik draai een onderneming. Anolanti Rokowan wie edu. Want we doen ook particulier werk. Nu is het gewoon lekker de politiek volgen en kritiek geven op mijn tijd. Aldus Piqué, tot zover een bericht uit waterkant.net. Aangezien de muziek niet komt, ga ik met het volgende artikel verder.

Mohardjo zegt, ik zoek geen ruzie, maar ik ga ook niet wegrennen voor ruzie. Pratjaloer PL-voorzitter Paulson Mohardjo stelt in tegenstelling dat coalitiepartner Ronnie Brunswijk van de ABOP geen vormen van tegenwerking, aanvallen, criminalisering of slechte communicatie te merken binnen de coalitiesamenwerking met de NDP. Volgens de PL'er zijn hij en Brunswijk grote vrienden van elkaar. Dat is toen ook bewezen toen zij tijdens de vorige regeringsperiode ruzie kregen, maar na een gesprek het weer goed met elkaar hebben gemaakt. Hij hoopt dat Brunswijk ook met de overige coalitiepartners tot overeenstemming kan komen, zodat ook de coalitie vooruit kan gaan. De politicus van Mohardjo benadrukt zelf met geen enkele partij ruzie te zoeken, maar niet weg te zullen rennen wanneer er ruzie met de PL wordt gezocht. Mijn opstelling is samen zijn en begrip voor elkaar tonen. Ik begrijp dat coalitiepartner ABOP is gewend. Hij was VP, maar het ligt niet aan mij. Ondanks de ruzie tussen ABOP en PL hebben we het goed gemaakt. Waarom moeten we ruzie maken? Ik heb hem gezegd, Ronnie, mina yuna mati, winsi samsa, winsi grondapu broko. Want wij hebben samen ook voor de democratie gestreden. Hij is dus bijgekomen. Dus daar heb ik geen moeite met Brunswijk. Met mij heeft hij geen problemen, maar ik hoop dat Brunswijk ook met de anderen geen probleem heeft. Dan kunnen we vooruit gaan. Tot nu toe heb ik een goede verstandhouding met zowel de NDP, NPS, A20, BEP als ABOP. We hebben wekelijks een coalitietop, zei Somohardjo in een interview op TBN. Somohardjo benadrukt dat hij tot nu toe geen reden heeft om te klagen over de coalitiesamenwerking. Zijn verlangen is dat alle politieke partijen het land samen helpen opbouwen. Wat de kritiek van Brunswijk betreft, stelt hij voor dat deze zaken ook tijdens de wekelijkse coalitietop worden besproken. De PL-leider stelt ook geen problemen te hebben met de oppositiepartij VAP. Het ging volgens Somohardjo eerder slechts om een meningsverschil tussen hem en wijlen oud-VAP-voorzitter Jean Santoki. We moeten rekening houden, want het is een klein land met nog geen 500.000 inwoners. Waarom moeten we ruzie maken? Ik zoek geen ruzie, maar ik ga ook niet wegrennen voor ruzie. Over de doden kunnen we niet slecht praten, want het is voorbij. Ik ben ook opgesteld en opgevoed in de school van de VAP, de school van Lachman, de Shanti-politiek en Sadhu en de verbroederingspolitiek. En dat wil ik overdragen aan de jongeren. Wil je een leider worden, dan moet je ervaring van de ouderen overnemen. Je kan een titel hebben, een dokter van dokter of doctorandus, maar ervaring moet je ook meetellen. Aldus Somohardjo, Aldus artikel in waterkant.net.

En Cibrano Piquet gaat verder, want hij zegt, if we Ronnie Brunswick win, dan vallen we 25 jaar terug. Oh my god. Activist Cibrano Douwoud Piquet zegt zich te kunnen vinden in de kritiek van ABOP-leider Ronnie Brunswick op de communicatieproblemen en volgens hem niet nagekomen afspraken binnen de coalitiesamenwerking. Hij acht het niet uitgesloten dat de ABOP-leider bij uitblijving van verbetering de stekker uit de coalitiesamenwerking trekt, wat volgens hem verstrekkende politieke gevolgen kan hebben. Met de recente samenwerking tussen de VAP'er Aziz Kumar Gayadin en NPS'er Gerald Pauwiro-Rejo bij de indiening van een wetsvoorstel over de loskoppeling van het salaris van de president wordt er volgens Somaharjo nu al een signaal gegeven dat de NPS-VAP aan het flirten zijn. Hij noemde het voorstel daarom een comedywet. En voor Ronnie Brunswick weer, dan vallen we 25 jaar terug. En voor ABOP Kompo vallen we 25 jaar terug. Weet men niet dat als deze regering bost er geld nodig zal zijn om verkiezingen te houden? Er is niet eens geld om ambtenaren te betalen. Pauwiro-Rejo is van de NPS en Gayadin is van de VAP, dus het heeft niks te maken met vooruitgang voor Suriname. Ze flirten met elkaar. Het zijn politieke aanvallen die ons moeten afleiden van de waarheid. Aldus Piquet op DTV Express. Piquet stelt dat de aanvallen gepleegd zijn op directe leden van die de ABOP heeft of had bij Gazalco, EBS, TAS, grondbeleid en bosbeheer en Kanawaima. Het enige verwijderde directielid dat niet aan de ABOP gelinkt was, is Montje Atompay. De oud-ABOP'er benadrukt helaas geen enkel optreden te merken bij de rommel die plaatsvindt op SOSAVO, LVV en andere non-ABOP ministeries. Dit moest een droomregering zijn, want met 34 zetels samen heb je de complete meerderheid in het parlement. Je kan daarmee alle wetten die scheef zijn, alles kan je veranderen met 34 zetels. Dat betekent dat het grondenrechtenvraagstuk geen vraagstuk meer hoefde te zijn. De grondwet kan gewoon worden gewijzigd en alle muilkorfwetten kunnen worden geschrapt. Nu heeft men de kans om wetten aan te nemen om de bevolking ten goede te komen, burgers te beschermen en ervoor te zorgen dat regeringsleden gelijke rechten hebben als de bevolking. Maar dan moet de coalitie wel op één lijn staan. Dan moet je niet alleen besluiten nemen en de coalitiepartners moeten het op de radio of televisie vernemen. Dat is geen coalitie. Dus ik sta achter de uitspraak van mijn leider, de NDP heeft de verkiezingen niet gewonnen. Met 18 zetels kan je land niet draaien. Niet eens quorum de man nee abi in een coalitie, zei Piquet. De oud-ABOP'er, nu bravotist, stelt dat ze hem vanaf de inauguratie van de president en vicepresident vorig jaar is opgevallen dat de 6 coalitiepartijen ondanks een ruime meerderheid vaak niet in staat zijn om zelfstandig voor 26 handtekeningen te zorgen voor de voortgang van vergaderingen van de Nationale Assemblee. De activist voerde daarnaast ook aan dat de regering Simons Rusland helaas niet bezig is de regering, maar juist bezig is campagne op een systematische wijze te voeren. En wanneer je het besluit al hebt genomen en het gaat verkeerd, dan verwacht je wel dat de andere partners naast je moeten staan. Want jullie zijn van de coalitie en ze moeten je ondersteunen. Maar dat ga ik niet krijgen. Wijs me 2 beelden waar het DNA-gebouw compleet bezocht was. Noem 1 dag waarop iedereen van de NDP aanwezig was. Want ze hebben 18, dat betekent dat ze niet bezig zijn te werken. Als het in het land niet goed gaat, maar jullie zijn constant in het buitenland, iedereen vliegt op en neer. Kom ons geen smoesjes vertellen dat na PG Eweri Unuwede. Er spelen belangen en dit zijn puur politieke belangen waardoor men nu al campagne voert en men coalitiepartners probeert neer te halen. Aldus Piquet, aldus een bericht uit Waterkant

visumvrij reizen naar Panama op tafel bij overleg met Simons. Suriname en Panama willen het reizen tussen beide landen gemakkelijker maken. Tijdens overleg tussen president Jennifer Simons en haar Panamese ambtgenoot José Raúl Molino Quintero in New York is melding gemaakt van een aangeboden overeenkomst om visa voor houders van een nationaal paspoort af te schaffen. Van een ingegane visumvrijstelling is in het persbericht over ontmoeting nog geen sprake. Resterende formaliteiten moeten nog worden afgerond. Voor houders van diplomatieke en dienstpaspoorten is aan Surinaamse zijde al een stap gezet. Simons deelde mee dat Suriname de parlementaire procedures voor de overeenkomst over hun visumvrijstelling heeft voltooid. Het gemakkelijker maken van reizen was een van de onderwerpen tijdens de ontmoeting in de marge van de 81ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De president ziet daarnaast meer mogelijkheden voor de luchtverbinding tussen Paramaribo en Panama City. Die route is volgens haar veel meer dan een commerciële vliegverbinding. Suriname beschouwt haar als zijn belangrijkste toegangspoort tot de rest van Amerika's. Simons wil de verbinding beter benutten voor toerisme, handel, investeringen, vrachtvervoer en contacten tussen bedrijven. Daarbij speelt de internationale positie van Panama een belangrijke rol. Als logistiek en commercieel knooppunt van kustland Suriname helpen zijn economische en politieke contacten met Centraal-Amerika en andere delen van de regio uit te breiden. Om de samenwerking regelmatiger te bespreken ondertekenen de ministers van Buitenlandse Zaken van Suriname en Panama tijdens de ontmoeting een memorandum van overeenstemming. Daarmee wordt een mechanisme voor politiek overleg opgericht. Dit moet beide landen een vaste structuur bieden om bilaterale, regionale en internationale kwesties met elkaar af te stemmen, waaronder klimaatverandering, handel en personenverkeer. Ook op klimaatgebied wil Simons de krachten bundelen. Suriname en Panama behoren tot de weinige landen die meer koolstof opnemen dan uitstoten. Samen met Bhutan en Madagaskar werken zij binnen de G0-alliantie. Volgens de president moeten de deelnemers gezamenlijke prioriteiten bepalen en partners uit andere regio's betrekken om concrete resultaten te bereiken. Simons wil die samenwerking onder meer inzetten voor een rechtvaardiger systeem van klimaatfinanciering. Ontwikkelingslanden moeten daardoor economisch kunnen groeien en tegelijkertijd hun ecologische verantwoordelijkheden kunnen blijven dragen. De verdere toenadering tot Panama moet volgens haar Simons uiteindelijk tastbare voordelen opleveren voor de bevolking van beide landen. Aldus een bericht uit Waterkant.

algemene hindoe-basisschool in Den Haag ontvangt positieve beoordeling. De algemene hindoe-basisschool in Den Haag heeft voor het schooljaar 2026-2027 zowel op schoolniveau als op bestuurlijk niveau een voldoende behaald. De onderwijsverbeteringen zijn volgens de inspecteur terug te zien in de dagelijkse praktijk met Stichting Vahon in een persbericht. De aangehaalde passage uit het inspectierapport beschrijft een betrokken directie en een team dat gezamenlijk aan beter onderwijs werkt. Daarbij is er aandacht voor de ontwikkeling van de leerlingen. Voor de school vormt de beoordeling een belangrijke mijlpaal naar de gezamenlijke inzet van medewerkers, schoolleiding, bestuur, ouders en kinderen. Met het behalen van de voldoende zijn de ambities niet afgerond. Het team wil de onderwijskwaliteit behouden en verder versterken met als doel steeds het landelijk gemiddelde te behalen. De kwaliteitsnormen en doelstellingen van het ministerie van Onderwijs vormen daarbij het uitgangspunt. Binnen het onderwijs neemt ook de hindoeïstische identiteit een centrale plaats in. Naast kennis en vaardigheden besteedt de school aandacht aan de vorming van kinderen vanuit hindoeïstische normen, waarden en tradities. Het streven is een omgeving waarin leerlingen die zich veilig en gewaardeerd voelen zich kunnen ontwikkelen en hun culturele en spirituele identiteit kunnen beleven. De directeur-bestuurder spreekt haar waardering uit voor het schoolteam en de dagelijkse inzet voor goed basisonderwijs. Ook ouders en leerlingen krijgen nadrukkelijk erkenning. Het vertrouwen van ouders wordt gezien als een verantwoordelijkheid en een stimulans om het onderwijs verder te ontwikkelen. De nieuwsgierigheid, inzet en groei van de kinderen staan daarbij centraal, aldus een bericht uit waterkant.net.

groetenwisseling tussen politieman en burger. Aan de Krabbedooistraat in Suriname heeft zich vrijdagavond een schotenwisseling voorgedaan tussen een politieman en een burger. Vernomen wordt dat de politieman en deze inspecteur kort tevoren op het adres arriveerde. Van omstanders vernam hij dat de man zich daar met een vuistvuurwapen ophield en de derde met de dood bedreigde. Toen de politieman polshoogte nam, zag hij de verdachte daadwerkelijk met een vuistvuurwapen in zijn hand. Hij sommeerde hem het wapen op de vloer te plaatsen, maar die gaf geen gehoor aan het bevel. Om hem tot andere gedachten te brengen, loste de politieman vervolgens twee waarschuwingsschoten, dan wel intimidatieschoten, in een veilige richting. Die zette daarop de vlucht in. Tijdens zijn vlucht zou hij meerdere schoten in de richting van de politieman hebben gelost. Deze werd daarbij niet geraakt. Hierna ontstond een korte schotenwisseling tussen de politieman en de verdachte. De verdachte is uiteindelijk ontkomen en vluchtte de omgeving in. De verdachte zou volgens buurtbewoners bekend zijn en vermoedelijk nog in de nabije omgeving verkeren. Er werd politieassistentie ingeschakeld om naar de man uit te kijken. Later werd gemeld dat politie-eenheden al geruime tijd op de plaatsdelict aanwezig waren. Betrokken partijen begaven zich naar de politiepost voor het doen van aangifte. De Surinaamse politie is bezig met een onderzoek. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

bewoner gewond bij worsteling met indringers met wielmoersleutel. Een bewoner van de Populierstraat in Houtijn in Suriname is gewond geraakt bij een gewelddadige poging tot beroving in zijn woning. Twee indringers gewapend met een wielmoersleutel raakten met hem in een worsteling en vertrokken zonder buit. Volgens de ontvangen informatie drongen de twee de woning binnen nadat zij de achterdeur met geweld hadden opengebroken. Binnen ontstond een worsteling met de bewoner die daarbij verwondingen opliep aan zijn hoofd, gezicht en borst. De verdachten verlieten vervolgens de woning. Voor zover bekend hebben zij niets meegenomen. De politie van Houtuin onderzoekt de zaak en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.

Suriname mogelijk gastland voor groot CARICOM-evenement over reparaties. Suriname komt in beeld als gastland voor een groot CARICOM-evenement over reparatory justice tijdens het Surinaamse voorzitterschap van de regionale organisatie in de eerste helft van 2027. Vanuit verschillende kanten binnen de regionale reparatiebeweging is de wens uitgesproken om het evenement tussen 1 januari en 30 juni volgend jaar in Suriname te houden. Dat meldt de Nationale Reparatiecommissie Suriname, NRCS, naar aanleiding van de derde CARICOM regionale conferentie voor reparaties in Bridgetown, Barbados. De bijeenkomst bracht vertegenwoordigers, deskundigen en maatschappelijke organisaties uit het gebied en daarbuiten bijeen. Volgens NRCS-voorzitter Armand Zunder kon het mogelijke evenement in Suriname aan de orde tijdens deliberaties rond de conferentie en een daaropvolgende vergadering van de CARICOM Reparations Commission. Wanneer het plan doorgaat, zouden vooraanstaande deskundigen en vertegenwoordigers uit de internationale reparatiebeweging naar Suriname komen. De NRCS ziet daarin een mogelijkheid om Suriname nadrukkelijker te positioneren binnen de regionale en internationale discussie over erkenning, excuses en herstel voor de gevolgen van kolonialisme, de transatlantische slavenhandel en slavernij. Suriname neemt van 1 januari tot en met 30 juni 2027 het voorzitterschap van CARICOM op zich. Een tweede concreet resultaat is een voorgenomen samenwerking tussen het CARICOM Research Institute on Reparatory Justice en het Kennisinstituut voor Onderzoek naar Reparaties, dat onderdeel is van de NRCS. De twee instellingen willen gezamenlijk onderzoek verrichten naar nog onvoldoende bekende delen van de geschiedenis van de inheemse gemeenschappen van Suriname in de periode 1650 tot 1667. Daarvoor moeten archieven in Suriname, Barbados, Londen en Nederland worden onderzocht. Het Surinaamse Kennisinstituut zal een onderzoeksvoorstel opstellen en dit vervolgens aan het Caribische Onderzoeksinstituut voorleggen. Het betrekken van inheemse gemeenschappen bij de reparatieagenda kreeg ook tijdens de conferentie aandacht. Uriel Sabayo, voorzitter van de Nederlandse afdeling van de NRCS, bracht tijdens de afsluiting namens Suriname de positie en oorspronkelijke rechten van de inheemse gemeenschappen onder de aandacht. Volgens de NRCS kan de Surinaamse reparatieagenda niet uitsluitend vanuit de transatlantische slavenhandel en slavernij worden benaderd. Ook de gevolgen van het kolonialisme voor de oorspronkelijke bewoners van Suriname moeten daarin een plaats krijgen. De conferentie werd afgesloten met het Bridgetown Action Plan on Reparations. Daarmee moet de regionale reparatieagenda volgens de NRCS verder worden vertaald van historische erkenning naar concrete acties en samenwerking. Tijdens de driedaagse bijeenkomst werd benadrukt dat reparaties breder moeten worden gezien dan uitsluitend financiële compensatie. Er werd gesproken over erkenning, excuses, herstel, rechtvaardigheid en ontwikkeling, evenals over mensenrechten, onderwijs, cultuur, economie en institutionele veranderingen. Door de sprekers behoorden onder andere premier Mia Motley van Barbados, professor Hilary Beckles, Ralph Gonsalves, David Commission, professor Verene Sheffert, professor Steve Reed, Hilary Brown, Rhoda Arundel, Susie Reumer en Beryl Biekman. Ook Dennis O'Brien, die betrokken is bij de repair campaign, was aanwezig. Suriname werd op de conferentie vertegenwoordigd door de NRCS-voorzitter Armand Zunder, vicevoorzitter Elvira Waterberg en Uriel Sabayo. Volgens de NRCS biedt de regionale ontwikkeling Suriname de mogelijkheid om zijn nationale reparatieagenda sterker te verbinden met de bredere CARICOM-agenda. Het mogelijke regionale evenement tijdens het Suriname voorzitterschap in 2027 moet daar verder invulling aan geven.

column aangeboden door Wilfred Lewin in Star News. Lege stoelen bij de VN, principes of machtspolitiek. Net als in 2025 was het donderdag weer raak toen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu naar het spreekgestoelte liep om zijn speech te houden. Een vrijwel massale walk-out van diplomaten die zonder woorden een harde boodschap afgaven. Wij willen niet blijven zitten wanneer u spreekt. Zo'n protest is een recht van diplomaten. Soms is een zichtbaar signaal zelfs sterker dan een lange verklaring. Maar zo'n signaal heeft alleen waarde als duidelijk is welk beginsel erachter staat en als het beginsel voor iedereen geldt. De Verenigde Naties kunnen niet geloofwaardig zijn wanneer bij de ene leider demonstratief wordt opgestaan, terwijl bij de andere leider voor vergelijkbaar ernstig handelen gewoon wordt blijven zitten. Laat vooral duidelijk zijn dat dit geen verdediging is van Netanyahu of van het Israëlische beleid. Het enorme leed onder de Palestijnse bevolking kan niet worden weggepraat met een beroep op veiligheid, geschiedenis of politieke omstandigheden. Maar hetzelfde geldt voor geweld tegen Israëlische burgers. Ook Palestijnse gewapende organisaties kunnen geweld tegen burgers niet rechtvaardigen met een beroep op bezetting, onderdrukking of strijd voor een eigen staat. Geweld tegen burgers wordt niet aanvaardbaar omdat wij begrip hebben voor het doel dat iemand zegt na te streven. Lege stoelen voor een president of vertegenwoordiger van een land zou inhoudelijk meer tot zijn recht komen wanneer er sprake is van een eenduidig maatstaf. Wie burgers slachtoffers schendingen van mensenrechten

gekozen Nicolas Maduro en zijn vrouw gevangen. Ze werden naar de Verenigde Staten gebracht om daar strafrechtelijk te worden vervolgd. De Amerikaanse regering verdedigde de operatie, maar internationale juristen plaatsten grote vraagtekens bij de juridische basis ervan. Internationaal recht verbiedt in beginsel het gebruik van geweld tegen een andere staat, behalve onder beperkte omstandigheden zoals zelfverdediging of toestemming van de VN-veiligheidsraad. Je hoeft Maduro niet te verdedigen om het Amerikaanse optreden kritisch te bekijken. Wat iemand van zijn regering vindt, verandert het basisprobleem niet. Wanneer een machtig land zelf bepaalt dat het militaire ander land kan binnengaan, de leider kan oppakken en naar het eigen grondgebied kan brengen, komt de internationale rechtsorde onder druk te staan. Dan dreigt macht te bepalen wat recht is. President Donald Trump stond deze week zelf op het spreekgestoelte van de VN. Hij wees daar juist op de Amerikaanse militaire macht en gebruikte het optreden in Venezuela als bewijs dat de Verenigde Staten bereid zijn in het westelijke front hard op te treden. Tijdens zijn toespraak liep de Cubaanse delegatie weg, maar het brede zichtbare protest dat Netanyahu trof, zagen we niet op dezelfde zaal. Daar zit de dubbele maatstaf die de VN zich niet kan permitteren. Het mag niet afhangen van politieke bescherming, bondgenootschappen, militaire macht of historische argumenten wie een harde morele boodschap krijgt en wie niet. Wie principes verdedigt, moet ze ook verdedigen wanneer dat politiek ongemakkelijk is. Dat geldt eveneens voor Israël en Palestina. Israël kan niet ieder optreden rechtvaardigen met veiligheid. Palestijns gewapende organisaties kunnen geweld tegen burgers niet rechtvaardigen met hun strijd. Geschiedenis kan helpen verklaren hoe een conflict is ontstaan, maar geschiedenis kan geen vrijbrief worden voor wat vandaag gebeurt. Ook een rechtvaardig geacht politiek doel maakt niet iedere methode rechtvaardig. De VN is juist de plaats waar dat onderscheid helder moet worden gemaakt. De organisatie is niet opgericht om vrienden anders te behandelen dan vijanden. Grote landen horen er niet meer rechten te hebben dan kleinere landen. Een bondgenoot hoort niet minder streng te worden beoordeeld omdat hij een bondgenoot is. Een lege stoel kan daarom een sterk symbool zijn, maar alleen wanneer het symbool consequent wordt gebruikt. Anders verandert morele verontwaardiging en politieke selectie. Dan bepalen niet de beginselen wanneer iemand wordt afgewezen, maar de machtsverhoudingen en belangen van het moment. De boodschap vanuit de VN zou daarom veel breder moeten zijn dan bij deze leider lopen wij weg. De boodschap moet zijn dat geweld tegen burgers, ernstige schendingen van mensenrechten en het negeren van internationaal recht niet anders worden beoordeeld omdat de verantwoordelijke een vriend, vijand, grootmacht, staat of gewapende organisatie is. De lege stoel moet voor iedereen dezelfde betekenis hebben. Want zodra regels alleen streng worden toegepast op degenen met wie wij het politiek oneens zijn, verliezen die regels hun geloofwaardigheid. Dan spreken we niet meer over principes, maar over machtspolitiek. En juist de Verenigde Naties zouden boven die dubbele maatstaf moeten staan. Aldus een opiniestuk van de hand van Wilfred Lewin. In Star News.

Granny-voorzitter Peter Richelieu zegt Surinamers moeten zelf over 66 miljoen euro beslissen. Peter Richelieu, voorzitter van Stichting Grani in Nederland, is fel gekant tegen de manier waarop Nederland de 66 miljoen euro voor nazaten van tot slaafgemaakte Afrikanen in Suriname wil laten besteden. Volgens hem, Richelieu, moeten Surinamers zelf bepalen wat er met het geld gebeurt. Wat Nederland wil doen is mensonterend. Wij gaan zelf bepalen hoe wij de 66 miljoen euro gaan besteden en Nederland moet niets voor ons bepalen, zegt Richelieu in gesprek met Suriname Herald. Volgens hem sprak het bestuur van Stichting Grani op 21 september.

team dat zich bezighoudt met het slavernijverleden. Tijdens het gesprek kwam onder meer de 66 miljoen euro voor nazaten van tot slaaf gemaakte Afrikanen in Suriname aan de orde. Daarbij zou volgens Richelieu zijn aangegeven dat Surinamers het geld via projectensubsidies zouden moeten aanvragen. Daarvoor zegt Stichting Grani zich tegen. We hebben al aangegeven dat we zelf gaan bepalen hoe dat geld besteed zal worden. Het fonds praat over duurzame ontwikkeling en er zullen duurzame projecten worden uitgevoerd ten behoeve van de Surinamers, stelt hij. Richelieu vraagt zich af wie de subsidies uiteindelijk zal controleren. Hij heeft er moeite mee dat Nederland daarbij opnieuw een bepalende rol zou krijgen. Volgens hem hebben de Nederlandse autoriteiten het slavernijverleden erkend en excuses aangeboden, wat hij als positief beschouwt. Tegelijkertijd vindt Richelieu dat Nederland bij de besteding van het geld niet opnieuw de richting moet willen bepalen. Tijdens het gesprek zou volgens Richelieu ook zijn gesteld dat organisaties in de diaspora en Suriname niet met Stichting Grani willen samenwerken. Richelieu bestrijdt dat. We zijn elke dag in contact met de organisaties in Suriname en op Curaçao. Hoe komen ze erbij dat ze niet willen samenwerken met ons, zegt Richelieu. Richelieu is ook kritisch op minister Melvin Bouffe van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking. Volgens Richelieu heeft Stichting Grani sinds juli vorig jaar een brief gestuurd met het verzoek om in gesprek te gaan, maar daarop nooit antwoord gekregen. Ook president Jennifer Simons zou volgens Richelieu niet hebben gereageerd op verzoeken voor een gesprek. We willen ook met onze mensen praten en advies geven, maar er wordt niet naar ons geluisterd en gereageerd, zegt hij. Richelieu stelt dat Stichting Grani ook brieven naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens hem is daar eerder gevraagd om excuses voor wat de voorouders van zwarte mensen is aangedaan. Nu er ook een betaling wordt gevraagd, vindt hij dat het onacceptabel dat organisaties volgens hem eerst projectsubsidies moeten aanvragen. Volgens Richelieu moet duidelijk zijn dat Surinamers zelf moeten beslissen hoe de 66 miljoen euro wordt besteed. Ammonia Srang moest bepalen Fadenwang Ammonikong, zegt hij. Hij benadrukt dat Stichting Grani in Nederland zich het geld niet wil toe-eigenen. Volgens hem is het geld voor Suriname en moeten Surinamers zelf bepalen hoe het wordt besteed. Richelieu zegt verder dat hij een brief heeft gestuurd naar premier Jette, waarin bezwaar werd gemaakt tegen de richtlijnen rond de besteding. Volgens hem werd Stichting Grani daarna doorgewezen naar minister Tom Berendsen en vervolgens naar het team dat zich met het slavernijverleden bezighoudt. Volgens Richelieu is Stichting Grani daar haar zorgen en knelpunten kenbaar gemaakt. Hij blijft erbij dat de gekozen aanpak volgens hem kan leiden tot verdeeldheid. Surinamers gaan geen enkele projectstudie aanvragen. Dat geld moet gegeven worden, benadrukt Richelieu. Maar ja, ik heb commentaar hier bij Richelieu. Je weet, sorry dat ik het zeg, maar het is er een angst die ze ammonie zonder controle voor buitenaf. Dan de mangen fitty, de nyam ammonie, dikke ammonie. Daar is aan het einde van die 66 miljoen is het niks bereikt. Alle ammonie goes chin chin pitje overal. Dus ik vind dat Nederland controle mag blijven uitoefenen. Tot zover een bericht uit Suriname Herald. Voorzien van mijn commentaar.

brandende powerbank dwingt Lufthansa-vlucht uit te wijken naar Lyon. Na die van KLM komt nu van Lufthansa. Een Lufthansa-vliegtuig dat onderweg was van Frankfurt naar Lissabon is zaterdagavond uitgeweken naar het Franse Lyon nadat een powerbank aan boord vlam had gevat. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden bleven ongedeerd. De powerbank behoorde toe aan een passagier en vloog in de buurt van een stoel in brand. De bemanning greep direct in en plaatste het apparaat in een speciale lithium safe bag die is bedoeld om incidenten met lithiumbatterijen veilig te beheersen. Hoewel de powerbank was veiliggesteld, besloot de bemanning uit voorzorg de vlucht niet voor te zetten. Vlucht LH1170 landde vervolgens veilig in Lyon. Het toestel betrof een Airbus A321. De passagiers werden voor de nacht ondergebracht in hotels. Ze werden omgeboekt naar andere vluchten en konden de volgende dag hun reis naar Lissabon voortzetten. Binnen de Lufthansa groep geldt sinds begin 2026 een verbod op het gebruiken en opladen van powerbanks aan boord. Een uitzondering geldt voor goedgekeurde medische apparatuur. Powerbanks mogen ook niet in ruim bagage of in bagagevakken boven de stoelen worden geplaatst. Ze moeten worden bewaard in de stoelzak, op het lichaam of in handbagage onder de stoel. Het is niet bekend of de powerbank in dit geval volgens de regels werd vervoerd. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Eucalypto-legende Mighty Sparrow op 91-jarige leeftijd overleden. De legendarische Calypso-zanger Slinger Francisco, wereldwijd bekend als de Mighty Sparrow, is zondag op 91-jarige leeftijd overleden. De Grenadaans Trinidadiaans artiest stierf na een kort ziekbed in New York, omringd door zijn familie. Met zijn overlijden verliet het Caribisch gebied een van de invloedrijkste artiesten uit de geschiedenis van de Calypso. Sparrow had een carrière van meer dan 7 decennia en verwierf internationale bekendheid met zijn scherpe teksten, humor en maatschappelijk en politiek commentaar. Francisco werd op 9 juli 1935 geboren in Grand Roy, Grenada, maar verhuisde als kind naar Trinidad en Tobago. Daar ontwikkelde hij zich tot een van de bepalende stemmen van de Calypso. Zijn grote doorbraak kwam in 1956 met Jean en Dinah. In datzelfde jaar won hij zowel de Calypso King titel als de Road March. Het vormde het begin van een uitzonderlijke carrière waarin hij uiteindelijk 8 keer de Calypso King Monarch titel en 8 keer de Road March competitie won. Mighty Sparrow bouwde in de daaropvolgende decennia een omvangrijk repertoire op waarin vrijwel alle aspecten van het Caribisch leven aan bod kwamen. Politiek, kolonialisme, sociale verhoudingen, relaties, cultuur en het dagelijkse leven vormden regelmatig het onderwerp van zijn muziek. Zijn scherpe observaties en kenmerkende humor maakten hem tot meer dan alleen een entertainer. Via Calypso beleverde hij commentaar op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in Trinidad en Tobago en de rest van het Caribisch gebied. Onder zijn bekende nummers bevinden zich naast Jean en Dinah ook Dennis the Man, Congo Man, No Money No Love, Mr. Walker en Sparrow Dad. Zijn invloed reikte ver buiten Trinidad en Tobago. Sparrow had internationaal op en hielp de Calypso bij een veel groter politiek bekend te maken. Hij kreeg daardoor de bijnaam Calypso King of the World. Sparrow genoot ook in Suriname grote bekendheid. De Calypso-zanger bezocht het land meermaals voor optredens en legde zijn waardering voor Suriname ook muzikaal vast. Op zijn album The Supreme Serenader uit 1998 verscheen het nummer Paramaribo, waarin hij Suriname, de hoofdstad en verschillende delen van het land bezingt. Het lied kreeg daardoor een bijzondere betekenis voor zijn Surinaamse publiek. Na het bekendmaken van zijn overlijden kwamen vanuit het Caribisch gebied reacties op gang. Leiders, artiesten en culturele organisaties staan stil bij zijn betekenis voor de regionale muziek en identiteit. De premier van Trinidad en Tobago, Kamla Persaat Bizisser, omschreef Sparrow als een patriot en ambassadeur van de cultuur van het land. Ook de Barbadiaanse premier Mia Mottley stond stil bij zijn overlijden en zijn betekenis voor de Caribische cultuur. Volgens zijn familie was Sparrow naast artiest en mentor ook echtgenoot, vader, grootvader en overgrootvader. Maar zijn overlijden komt een einde aan een carrière die verschillende generaties omspande en waarin Slinger Francisco, de naam van Mighty Sparrow, uitgroeide tot een van de bekendste culturele iconen van het Caribisch gebied. Tot zover een bericht uit Suriname, Harold.

dan ga ik naar de valutakoersen voor vandaag. Hopen dat ik ze kan vinden. Even kijken, als je even muziek geeft.

dan ga ik naar de uitsmijter, even kijken. Ga ik naar de uitsmijter. Het gaat over een op. Oplichter. Oplichter. De oprichter van een Limburgse vanillefabriek blijkt het brein achter een internationaal drugskartel. Zij eens voor. Geert Zee zit vast in Portugal. Justitie verdenkt hem van het smokkelen van tonnen designer drugs uit India met zijn Limburgse vanillefabriek als geurige dekmantel. In de Nederlandse provincie Limburg draaide de vanillefabriek van Geert Zee Dutch Essentials ogenschijnlijk om fijne aroma's. De werkelijkheid is helaas een stuk minder zoet voor de Nederlandse samenleving. Justitie verdenkt medeoprichter Geert C. ervan dat hij de fabriek gebruikte als dekmantel om voor honderdduizenden euro's aan designerdrugs uit India te importeren. Deze gevaarlijke chemische rotzooi belandt via Nederlandse webshops direct op onze straten. Dat raakt de volksgezondheid in onze eigen weken hard. De Limburgs droom blijkt nu de spit in een internationaal drugskartel te zijn. En het gaat verder hoor. Zijn voor de oprichter van een groot bedrijf. Het kaartenhuis stortte in toen de Portugese politie in augustus 2023 binnenviel bij een kunststofproducent in het Portugese Abrantes. De agenten vonden daar bijna 500 kilo van designerdruk 3 CMC en 149 kilo 3 MMC. Geert C. leidde deze operatie volgens de Portugese aanklagers achter de scherm. Hij regelde de klanten en subsidie tussen 2019 en 2024 meer dan $30.000 aan cryptovaluta weg via Binance. Hij maakte daarnaast nog eens $3.900.000 over naar andere wallets om het drugsgeld te verhullen. In totaal gaat het om een getraceerde cryptostroom van $33.900 miljoen US dollars. Nederland leverde Geert C. in september 2025 al uit aan Portugal. Daar zit hij nu nog steeds stevig achter slot en grendel. In mei 2024 lagen het Portugese Openbaar Ministerie in totaal 24 verdachten aan in deze megazaak. Dutch Essentials zelf ontkent alle betrokkenheid bij designers drugs. Zij noemen een betaling van €50.000 aan het netwerk simpelweg een lening voor de start van hun vanille-extract. De directeur heeft zijn voormalige partner bovendien al een hele tijd niet gesproken. Zij mag zijn geurige verhalen nu aan de Portugese rechter gaan uitleggen. Tot zover een bericht over een Nederlandse drugshandelaar. Een belangrijke oprichter van een Limburgse, grote Limburgse vanillefabriek, Geert C. Hij haalde designdrugs uit India en verhandelde ze hier verder. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, maandag 28 september. Ik heb prachtige technische assistentie ontvangen van Regis. Regis, het weer ziet niet zo mooi hieruit. Ik neem aan, boven de Haag ook niet. Prasa dinsdag, Wimmy woensdag.

0: Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio.
2: Radio Fahon.
3: Digitale radio. FahonFM.nl.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht. De Nederlandse economie leidt afgelopen zomer een verlies van 9,2 miljard euro door uitzonderlijke hitte, voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Geroms van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering, mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat.
5: Duizenden mensen in Bangkok zijn geëvacueerd vanwege hevige regenval en kunnen terecht in meer dan 200 opvanglocaties. Afgelopen dagen kwamen zeker 8 mensen om. In een paar dagen viel er net zoveel regen als normaal in de hele maand september met 320 mm per vierkante meter, waardoor de afwatering overbelast raakte. Inwoners staan soms tot hun middel in het water, maar gaan wel gewoon naar de markt. Door personeelstekorten staat de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen aanhoudend en ernstig onder druk. Dat stellen 3 inspecties in een brandbrief aan de staatssecretaris. In de JJI's verblijven ongeveer 450 jongeren die de dupe zijn van vergaande versobering van zorg en behandeling. Hoofdinspecteur Elske van Amelsvoort zegt dat de resocialisatie van jongeren steeds meer onder druk komt te staan. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schilp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to BGL Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com. Hurry, come, kill ye. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 070-365-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

0: Hindustani Radio.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Een vrouw deed aangifte van seksuele intimidatie door de verdachte, die nog altijd zwijgt tegenover alles en iedereen. Advocaat Thijs Stapel zegt dat zijn cliënt de neiging heeft zijn kop in het zand te steken en met niemand wil praten. Aanklagers in Frankrijk eisen een straf van 2 jaar met enkelband tegen oud-minister Rachida Dati wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor €900.000 hebben ontvangen van een Nederlandse dochteronderneming. Daarnaast eisen aanklagers een uitsluiting van publieke ambten voor 5 jaar. De Nederlandse economie leed afgelopen zomer een verlies van €9,2 miljard door uitzonderlijke hitte, voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Gerons van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering, mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat.
2: Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: कितना प्यारा वादा है रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में पेश हुआ ये शानदार गीत फिल्म कारवां में से निकाल कर।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Een vrouw deed aangifte van seksuele intimidatie door de verdachte, die nog altijd zwijgt tegenover alles en iedereen. Advocaat Thijs Stapel zegt dat zijn cliënt de neiging heeft zijn kop in het zand te steken en met niemand wil praten. Aanklagers in Frankrijk eisen een straf van 2 jaar met enkelband tegen oud-minister Rachida Dati wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor €900.000 hebben ontvangen van een Nederlandse dochteronderneming. Daarnaast eisen aanklagers een uitsluiting van publieke ambten voor 5 jaar. De Nederlandse economie leed afgelopen zomer een verlies van €9,2 miljard door uitzonderlijke hitte, voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Geroms van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering, mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07 3652047। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is Vahon Hindustani Radio.
4: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
5: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
4: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
6: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
4: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Sinterklaas. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL reizen, driedaagse Londen toen live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. Driedaagse Londen toen BGL reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, fris drank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op Stadplaats Den Haag. Info reservering. Bel Bridge op 06-300-1701 of mail naar bglreizen@outlook.com.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Een vrouw deed aangifte van seksuele intimidatie door de verdachte, die nog altijd zwijgt tegenover alles en iedereen. Advocaat Thijs Stapel zegt dat zijn cliënt de neiging heeft zijn kop in het zand te steken en met niemand wil praten. Aanklagers in Frankrijk eisen een straf van 2 jaar met enkelband tegen oud-minister Rachida Dati, wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor €900.000 hebben ontvangen van een Nederlandse dochteronderneming. Daarnaast eisen aanklagers een uitsluiting van publieke ambten voor 5 jaar. De Nederlandse economie leed afgelopen zomer een verlies van €9,2 miljard door uitzonderlijke hitte, voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Gerons van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering, mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: www.faunfm.nl पर आप चुन हैं जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है तो चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत इस तरह से आ रहा है बस सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक जी फिल्म धड़कन से निकाल रहे जी नहीं सॉरी फिल्म रा...

0: तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। ये शानदार गीत चला फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio. Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Een vrouw deed aangifte van seksuele intimidatie door de verdachte, die nog altijd zwijgt tegenover alles en iedereen. Advocaat Thijs Stapel zegt dat zijn cliënt de neiging heeft zijn kop in het zand te steken en met niemand wil praten. Aanklagers in Frankrijk eisen een straf van 2 jaar met enkelband tegen oud-minister Rachida Dati, wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor 900.000 euro hebben ontvangen van een Nederlandse dochteronderneming. Daarnaast eisen aanklagers een uitsluiting van publieke ambten voor 5 jaar. De Nederlandse economie leed afgelopen zomer een verlies van 9,2 miljard euro door uitzonderlijke hitte, voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Geroms van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering, mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
2: Hare kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536322747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: किशोर दा आ रहे हैं प्रोग्राम में और गीत का बोल है मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ मुझे किसी की खोज है फ्रॉम द मूवी रास्ते का पत्थर से आप सुनेंगे
4: मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ मुझे

0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Een vrouw deed aangifte van seksuele intimidatie door de verdachte, die nog altijd zwijgt tegenover alles en iedereen. Advocaat Thijs Stapel zegt dat zijn cliënt de neiging heeft zijn kop in het zand te steken en met niemand wil praten. Aanklagers in Frankrijk eisen een straf van 2 jaar met enkelband tegen oud-minister Rachida Dati, wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor €900.000 hebben ontvangen van een Nederlandse dochteronderneming. Daarnaast eisen aanklagers een uitsluiting van publieke ambten voor 5 jaar. De Nederlandse economie leed afgelopen zomer een verlies van €9,2 miljard door uitzonderlijke hitte, voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Geroms van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering, mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Een vrouw deed aangifte van seksuele intimidatie door de verdachte, die nog altijd zwijgt tegenover alles en iedereen. Advocaat Thijs Stapel zegt dat zijn cliënt de neiging heeft zijn kop in het zand te steken en met niemand wil praten. Aanklagers in Frankrijk eisen een straf van 2 jaar met enkelband tegen oud-minister Rachida Dati wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor €900.000 hebben ontvangen van een Nederlandse dochteronderneming. Daarnaast eisen aanklagers een uitsluiting van publieke ambten voor 5 jaar. De Nederlandse economie leed afgelopen zomer een verlies van €9,2 miljard door uitzonderlijke hitte, voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Geroms van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering, mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Een vrouw deed aangifte van seksuele intimidatie door de verdachte, die nog altijd zwijgt tegenover alles en iedereen. Advocaat Thijs Stapel zegt dat zijn cliënt de neiging heeft zijn kop in het zand te steken en met niemand wil praten. Aanklagers in Frankrijk eisen een straf van 2 jaar met enkelband tegen oud-minister Rachida Dati wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor €900.000 hebben ontvangen van een Nederlandse dochteronderneming. Daarnaast eisen aanklagers een uitsluiting van publieke ambten voor 5 jaar. De Nederlandse economie leed afgelopen zomer een verlies van €9,2 miljard door uitzonderlijke hitte, voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Gerons van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering, mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Een vrouw deed aangifte van seksuele intimidatie door de verdachte, die nog altijd zwijgt tegenover alles en iedereen. Advocaat Thijs Stapel zegt dat zijn cliënt de neiging heeft zijn kop in het zand te steken en met niemand wil praten. Aanklagers in Frankrijk eisen een straf van 2 jaar met enkelband tegen oud-minister Rachida Dati, wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor €900.000 hebben ontvangen van een Nederlandse dochteronderneming. Daarnaast eisen aanklagers een uitsluiting van publieke ambten voor 5 jaar. De Nederlandse economie leed afgelopen zomer een verlies van €9,2 miljard door uitzonderlijke hitte, voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Geroms van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering, mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag dames en heren luisteraars. Welkom bij deze nieuwsuitzending van vandaag, maandag 28 september 2026. Hier boven Amsterdam ziet het een beetje donker uit, alsof het gaat regenen. Ik weet niet hoe het in Den Haag is, maar ik neem aan dat het hetzelfde weer ongeveer zal zijn in Den Haag. Hoewel de weersprofeten ons mooie nazomerse dagen hadden beloofd. Zo wordt het niks. Nou ja, ik mag niet klagen, want vanochtend heeft de zon mooi geschenen hier boven Amsterdam. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft gehad en we gaan over naar het nieuwsoverzicht. Piqué zegt, noang wakamang no bende, soso fake man bende loontumie. Cibrano, daar houdt Piqué, die tijdens de straatprotesten van 2017 optrad als vertegenwoordiger van de zogenoemde wakamangs, blikt terug op de mensen die zich destijds om hen heen schaarden. Volgens Piqué waren niet allen die zich als medestander presenteerden daadwerkelijk oprecht. Noan Wakaman no bende, soso fake man bende loontumie, zei Piqué op DTV Express. De activist en braafvoetist stelt dat hij 10 jaar van zijn leven heeft gewijd aan het uiten van oprechte kritiek op opeenvolgende regeringen. Die periode begon onder de regering Boutse Adin, werd voortgezet tijdens de regering Santokki Brunswijk en loopt door onder de huidige regering Simons Rusland. Inmiddels kiest Piqué er echter voor om meer voor zichzelf te kiezen en de politiek op zijn eigen tijd van commentaar te voorzien. Zal ik mijn hele leven lang kritiek blijven leveren? Nee, ik moet voor mezelf kiezen. En sinds ik voor mezelf heb gekozen, heb ik minder vrienden. En als je geen vrienden verliest, dan ben je bang voor succes. Maar ik heb wel meer vooruitgang. En in het leven wil je altijd vooruitgang hebben, dus dan kies ik eerder voor mezelf. Pimmi Deno Miboen. Ik ben onderdirecteur en ik draai een onderneming. Anolanti Wokowang wie edu. Want we doen ook particulier werk. Nu is het gewoon lekker de politiek volgen en kritiek geven op mijn tijd. Aldus Piqué, tot zover een bericht uit waterkant.net.

Mohar dus zegt, ik zoek geen ruzie, maar ik ga ook niet wegrennen voor ruzie. Pertjaloer PL-voorzitter Paul Somohardjo stelt in tegenstelling dat coalitiepartner Ronnie Brunswijk van de ABOP geen vormen van tegenwerking, aanvallen, criminalisering of slechte communicatie te merken binnen de coalitiesamenwerking met de NDP. Volgens de PL'er zijn hij en Brunswijk grote vrienden van elkaar. Dat is toen ook bewezen toen zij tijdens de vorige regeringsperiode ruzie kregen, maar na een gesprek het weer goed met elkaar hebben gemaakt. Hij hoopt dat Brunswijk ook met de overige coalitiepartners tot overeenstemming kan komen, zodat ook de coalitie vooruit kan gaan. De politicus Somohardjo benadrukt zelf met geen enkele partij ruzie te zoeken, maar niet weg te zullen rennen wanneer er ruzie met de PL wordt gezocht. Mijn opstelling is samen zijn en begrip voor elkaar tonen. Ik begrijp dat coalitiepartner ABOP is gewend. Hij was VP, maar ligt niet aan mij. Ondanks de ruzie tussen ABOP en PL hebben we het goed gemaakt. Waarom moeten we ruzie maken? Ik heb hem gezegd, Ronnie, mina yuna mati, winsi samsa, winsi rondapu broko. Want wij hebben samen ook voor de democratie gestreden. Hij is dus bijgekomen. Dus daar heb ik geen moeite met Brunswijk. Met mij heeft hij geen problemen, maar ik hoop dat Brunswijk ook met de anderen geen probleem heeft. Dan kunnen we vooruit gaan. Tot nu toe heb ik een goede verstandhouding met zowel de NDP, NPS, A20, BEP als ABOP. We hebben wekelijks een coalitietop, zei Somohardjo in een interview op TBN. Somohardjo benadrukt dat hij tot nu toe geen reden heeft om te klagen over de coalitiesamenwerking. Zijn verlangen is dat alle politieke partijen het land samen helpen opbouwen. Wat de kritiek van Brunswijk betreft, stelt hij voor dat deze zaken ook tijdens de wekelijkse coalitietop worden besproken. De PL-leider stelt ook geen problemen te hebben met de oppositiepartij VAP. Het ging volgens Somohardjo eerder slechts om een meningsverschil tussen hem en wijlen oud-VAP-voorzitter Sjaan Santokhi. We moeten rekening houden, want het is een klein land met nog geen 500.000 inwoners. Waarom moeten we ruzie maken? Ik zoek geen ruzie, maar ik ga ook niet wegrennen voor ruzie. Over de doden kunnen we niet slecht praten, want het is voorbij. Ik ben ook opgesteld en opgevoed in de school van de VAP, de school van Lachman, de Shanti-politiek en Sadhu en de verbroederingspolitiek. En dat wil ik overdragen aan de jongeren. Wil je een leider worden, dan moet je ervaring van de ouderen overnemen. Je kan een titel hebben, een dokter van dokter of doctorandus, maar ervaring moet je ook meetellen. Aldus Somohardjo, aldus artikel in waterkant.net.

En Cibraan op een keer gaat verder, want hij zegt... If we Ronnie Brunswijk weer, dan vallen we 25 jaar terug. Oh my god. Activist Cibrano Douwoud Piquet zegt zich te kunnen vinden in de kritiek van ABO-pleider Ronnie Brunswijk op de communicatieproblemen en volgens hem niet nagekomen afspraken binnen de coalitiesamenwerking. Hij acht het niet uitgesloten dat de ABO-pleider bij uitblijving van verbetering de stekker uit de coalitiesamenwerking trekt, wat volgens hem verstrekkende politieke gevolgen kan hebben. Met de recente samenwerking tussen de VAP'er Aziz Kumar Gayadin en NPS'er Gerald Pauwiro-Regio bij de indiening van een wetsvoorstel over de loskoppeling van het salaris van de president wordt er volgens Somaharjo nu al een signaal gegeven dat de NPS-VAP aan het flirten zijn. Hij noemt het voorstel daarom een comedywet. En voor Ronnie Brunswijk weer, dan vallen we 25 jaar terug. En voor ABAP Kompo vallen we 25 jaar terug. Weet men niet dat als deze regering bost er geld nodig gaat zijn om verkiezingen te houden? Er is niet eens geld om ambtenaren te betalen. Pauwiro-Regio is van de NPS en Gayadin is van de VAP, dus het heeft niks te maken met vooruitgang voor Suriname. Ze flirten met elkaar. Het zijn politieke aanvallen die ons moeten afleiden van de waarheid. Aldus Piquet op DTV Express. Piquet stelt dat de aanvallen gepleegd zijn op directieleden van die de ABOP heeft of had bij Gazalco, EBS, THS, Grondbeleid en Bosbeheer en Kanawaima. Het enige verwijderde directielid dat niet aan de ABOP gelinkt was, is Montje Atompaye. De oud-ABOP'er benadrukt helaas geen enkel optreden te merken bij de rommel die plaatsvindt op SOSAVO, LVV en andere non-ABOP ministeries. Dit moest een droomregering zijn, want met 34 zetels samen heb je de complete meerderheid in het parlement. Je kan daarmee alle wetten die scheef zijn, alles kan je veranderen met 34 zetels. Dat betekent dat het grondenrechtenvraagstuk geen vraagstuk meer hoefde te zijn. De grondwet kan gewoon worden gewijzigd en alle muilkorfwetten kunnen worden geschrapt. Nu heeft men de kans om wetten aan te nemen om de bevolking ten goede te komen, burgers te beschermen en ervoor te zorgen dat regeringsleden gelijke rechten hebben als de bevolking. Maar dan moet de coalitie wel op één lijn staan. Dan moet je niet alleen besluiten nemen en de coalitiepartners moeten het op de radio of televisie vernemen. Dat is geen coalitie. Dus ik sta achter de uitspraak van mijn leider. De NDP heeft de verkiezingen niet gewonnen. Met 18 zetels kan je land niet draaien. Niet eens quorum de man, nee, Abi, in een coalitie, zei Piquet. De oud-ABOP'er, nu bravotist, stelt dat hem vanaf de inauguratie van de president en vicepresident vorig jaar is opgevallen dat de 6 coalitiepartijen ondanks een ruime meerderheid vaak niet in staat zijn om zelfstandig voor 26 handtekeningen te zorgen voor de voortgang van vergaderingen van de Nationale Assemblee. De activist voerde daarnaast ook aan dat de regering Simons Rusland helaas niet bezig is te regeren, maar juist bezig is campagne op een systematische wijze te voeren. En wanneer je het besluit al hebt genomen en het gaat verkeerd, dan verwacht je wel dat de andere partners naast je moeten staan. Want jullie zijn van de coalitie en ze moeten je ondersteunen. Maar dat ga ik niet krijgen. Wijs me 2 beelden waar het DNA-gebouw compleet bezocht was. Noem 1 dag waarop iedereen van de NDP aanwezig was. Want ze hebben 18, dat betekent dat ze niet bezig zijn te werken. Als het in het land niet goed gaat, maar jullie zijn constant in het buitenland, iedereen vliegt op en neer. Kom ons geen smoesjes vertellen dat na PG Eweri Unuwede. Er spelen belangen en dit zijn puur politieke belangen waardoor men nu al campagne voert en men coalitiepartners probeert neer te halen. Aldus BK, aldus een bericht uit waterkant.net.

vrij reizen naar Panama op tafel bij overleg met Simons. Suriname en Panama willen het reizen tussen beide landen gemakkelijker maken. Tijdens overleg tussen president Jennifer Simons en haar Panamese ambtgenoot José Raúl Molino Quintero in New York is melding gemaakt van een aangeboden overeenkomst om visa voor houders van een nationaal paspoort af te schaffen. Van een ingegane visumvrijstelling is in het persbericht over ontmoeting nog geen sprake. Resterende formaliteiten moeten nog worden afgerond. Voor houders van diplomatieke en dienstpaspoorten is aan Surinaamse zijde al een stap gezet. Simons deelde mee dat Suriname de parlementaire procedures voor de overeenkomst over hun visumvrijstelling heeft voltooid. Het gemakkelijker maken van reizen was een van de onderwerpen tijdens de ontmoeting in de marge van de 81ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De president ziet daarnaast meer mogelijkheden voor de luchtverbinding tussen Paramaribo en Panama City. Die route is volgens haar veel meer dan een commerciële vliegverbinding. Suriname beschouwt haar als zijn belangrijkste toegangspoort tot de rest van Amerika's. Simons wil de verbinding beter benutten voor toerisme, handel, investeringen, vrachtvervoer en contacten tussen bedrijven. Daarbij speelt de internationale positie van Panama een belangrijke rol. Als logistiek en commercieel knooppunt van kansland Suriname helpen zijn economische en politieke contacten met Centraal-Amerika en andere delen van de regio uit te breiden. Om de samenwerking regelmatiger te bespreken ondertekenen de ministers van Buitenlandse Zaken van Suriname en Panama tijdens de ontmoeting een memorandum van overeenstemming. Daarmee wordt een mechanisme voor politiek overleg opgericht. Dit moet beide landen een vaste structuur bieden om bilaterale, regionale en internationale kwesties met elkaar af te stemmen, waaronder klimaatverandering, handel en personenverkeer. Ook op klimaatgebied wil Simons de krachten bundelen. Suriname en Panama behoren tot de weinige landen die meer koolstof opnemen dan uitstoten. Samen met Bhutan en Madagaskar werken zij binnen de G0-alliantie. Volgens de president moeten de deelnemers gezamenlijke prioriteiten bepalen en partners uit andere regio's betrekken om concrete resultaten te bereiken. Simons wil die samenwerking onder meer inzetten voor een rechtvaardiger systeem van klimaatfinanciering. Ontwikkelingslanden moeten daardoor economisch kunnen groeien en tegelijkertijd hun ecologische verantwoordelijkheden kunnen blijven dragen. De verdere toenadering tot Panama moet volgens haar Simons uiteindelijk tastbare voordelen opleveren voor de bevolking van beide landen. Aldus een bericht uit Waterkant.nl.

Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag ontvangt positieve beoordeling. De Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag heeft voor het schooljaar 2026-2027 zowel op schoolniveau als op bestuurlijk niveau een voldoende behaald. De onderwijsverbeteringen zijn volgens de inspecteur terug te zien in de dagelijkse praktijk met Stichting Vagon in een persbericht. De aangehaalde passage uit het inspectierapport beschrijft een betrokken directie en een team dat gezamenlijk aan beter onderwijs werkt. Daarbij is er aandacht voor de ontwikkeling van de leerlingen. Voor de school vormt de beoordeling een belangrijke mijlpaal naar de gezamenlijke inzet van medewerkers, schoolleiding, bestuur, ouders en kinderen. Met het behalen van de voldoende zijn de ambities niet afgerond. Het team wil de onderwijskwaliteit behouden en verder versterken met als doel steeds het landelijk gemiddelde te behalen. De kwaliteitsnormen en doelstellingen van het ministerie van Onderwijs vormen daarbij het uitgangspunt. Binnen het onderwijs neemt ook de hindoeïstische identiteit een centrale plaats in. Naast kennis en vaardigheden besteedt de school aandacht aan de vorming van kinderen vanuit hindoeïstische normen, waarden en tradities. Het streven is een omgeving waarin leerlingen die zich veilig en gewaardeerd voelen zich kunnen ontwikkelen en hun culturele en spirituele identiteit kunnen beleven. De directeur-bestuurder spreekt haar waardering uit voor het schoolteam en de dagelijkse inzet voor goed basisonderwijs. Ook ouders en leerlingen krijgen nadrukkelijk erkenning. Het vertrouwen van ouders wordt gezien als een verantwoordelijkheid en een stimulans om het onderwijs verder te ontwikkelen. De nieuwsgierigheid, inzet en groei van de kinderen staan daarbij centraal. Aldus een bericht uit waterkant.net.

gedachtenwisseling tussen politieman en burger. Aan de Krabbedooistraat in Suriname heeft zich vrijdagavond een schotenwisseling voorgedaan tussen een politieman en een burger. Vernomen wordt dat de politieman en deze een inspecteur kort tevoren op het adres arriveerde. Van omstanders vernam hij dat de man zich daar met een vuistvuurwapen ophield en de derde met de dood bedreigde. Toen de politieman polshoogte nam, zag hij de verdachte daadwerkelijk met een vuistvuurwapen in zijn hand. Hij sommeerde hem het wapen op de vloer te plaatsen, maar die gaf geen gehoor aan het bevel. Om hem tot andere gedachten te brengen, loste de politieman vervolgens 2 waarschuwingsschoten, dan wel intimidatieschoten in een veilige richting. Die zette daarop de vlucht in. Tijdens zijn vlucht zou hij meerdere schoten in de richting van de politieman hebben gelost. Deze werd daarbij niet geraakt. Hierna ontstond een korte schotenwisseling tussen de politieman en de verdachte. De verdachte is uiteindelijk ontkomen en vluchtte de omgeving in. De verdachte zou volgens buurtbewoners bekend zijn en vermoedelijk nog in de nabije omgeving verkeren. Er werd politieassistentie ingeschakeld om naar de man uit te kijken. Later werd gemeld dat politie-eenheden al geruime tijd op de plaatsdelict aanwezig waren. Betrokken partijen begaven zich naar de politiepost voor het doen van aangifte. De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek. Tot zover een bericht uit Waterkant.net.

bewoner gewond bij worsteling met indringers met wielmoersleutel. Een bewoner van de Populierstraat in Houtijn in Suriname is gewond geraakt bij een gewelddadige poging tot beroving in zijn woning. Twee indringers gewapend met een wielmoersleutel raakten met hem in een worsteling en vertrokken zonder buit. Volgens de ontvangen informatie drongen de twee de woning binnen nadat zij de achterdeur met geweld hadden opengebroken. Binnen ontstond een worsteling met de bewoner die daarbij verwondingen opliep aan zijn hoofd, gezicht en borst. De verdachten verlieten vervolgens de woning. Voor zover bekend hebben zij niets meegenomen. De politie van Houtuin onderzoekt de zaak en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Suriname mogelijk gastland voor groot CARICOM evenement over reparaties. Suriname komt in beeld als gastland voor een groot CARICOM evenement over reparatory justice tijdens het Surinaamse voorzitterschap van de regionale organisatie in de eerste helft van 2027. Vanuit verschillende kanten binnen de regionale reparatiebeweging is de wens uitgesproken om het evenement tussen 1 januari en 30 juni volgend jaar in Suriname te houden. Dat meldt de Nationale Reparatiecommissie Suriname, NRCS, naar aanleiding van de derde CARICOM regionale conferentie voor reparaties in Bridgetown, Barbados. De bijeenkomst bracht vertegenwoordigers, deskundigen en maatschappelijke organisaties uit het Caribisch gebied en daarbuiten bijeen. Volgens NRCS-voorzitter Armand Zunder kon het mogelijke evenement in Suriname aan de orde tijdens deliberaties rond de conferentie en een daaropvolgende vergadering van de CARICOM Reparations Commission. Wanneer het plan doorgaat, zouden vooraanstaande deskundigen en vertegenwoordigers uit de internationale reparatiebeweging naar Suriname komen. De NRCS ziet daarin een mogelijkheid om Suriname nadrukkelijker te positioneren binnen de regionale en internationale discussie over erkenning, excuses en herstel voor de gevolgen van kolonialisme, de transatlantische slavenhandel en slavernij. Suriname neemt van 1 januari tot en met 30 juni 2027 het voorzitterschap van CARICOM op zich. Een tweede concreet resultaat is een voorgenomen samenwerking tussen het CARICOM Research Institute on Reparatory Justice en het Kennisinstituut voor Onderzoek naar Reparaties, dat onderdeel is van de NRCS. De twee instellingen willen gezamenlijk onderzoek verrichten naar nog onvoldoende bekende delen van de geschiedenis van de inheemse gemeenschappen van Suriname in de periode 1650 tot 1667. Daarvoor moeten archieven in Suriname, Barbados, Londen en Nederland worden onderzocht. Het Surinaamse Kennisinstituut zal een onderzoeksvoorstel opstellen en dit vervolgens aan het Caribische Onderzoeksinstituut voorleggen. Het betrekken van inheemse gemeenschappen bij de reparatieagenda kreeg ook tijdens de conferentie aandacht. Uriel Sabayo, voorzitter van de Nederlandse afdeling van de NRCS, bracht tijdens de afsluiting namens Suriname de positie en oorspronkelijke rechten van de inheemse gemeenschappen onder de aandacht. Volgens de NRCS kan de Surinaamse reparatieagenda niet uitsluitend vanuit de transatlantische slavenhandel en slavernij worden benaderd. Ook de gevolgen van het kolonialisme voor de oorspronkelijke bewoners van Suriname moeten daarin een plaats krijgen. De conferentie werd afgesloten met het Bridgetown Action Plan on Reparations. Daarmee moet de regionale reparatieagenda volgens de NRCS verder worden vertaald van historische erkenning naar concrete acties en samenwerking. Tijdens de driedaagse bijeenkomst werd benadrukt dat reparaties breder moeten worden gezien dan uitsluitend financiële compensatie. Er werd gesproken over erkenning, excuses, herstel, rechtvaardigheid en ontwikkeling, evenals over mensenrechten, onderwijs, cultuur, economie en institutionele veranderingen. Door de sprekers behoorden onder andere premier Mia Motley van Barbados, professor Hilary Beckles, Ralph Gonsalves, David Commission, professor Verene Sheffert, professor Steve Reed, Hilary Brown, Rhoda Arundel, Susie Reumer en Beryl Biekman. Ook Dennis O'Brien, die betrokken is bij de repair campaign, was aanwezig. Suriname werd op de conferentie vertegenwoordigd door de NRCS-voorzitter Armand Zunder, vicevoorzitter Elvira Waterberg en Uriel Sabayo. Volgens de NRCS biedt de regionale ontwikkeling Suriname de mogelijkheid om zijn nationale reparatieagenda sterker te verbinden met de bredere CARICOM-agenda. Het mogelijke regionale evenement tijdens het Suriname voorzitterschap in 2027 moet daar verder invulling aan geven. Tot zover

kolom aangeboden door Wilfred Lewin in Star News. Lege stoelen bij de VN, principes of machtspolitiek. Net als in 2025 was het donderdag weer raak toen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu naar het spreekgestoelde liep om zijn speech te houden. Een vrijwel massale walk-out van diplomaten die zonder woorden een harde boodschap afgaven. Wij willen niet blijven zitten wanneer u spreekt. Zo'n protest is een recht van diplomaten. Soms is een zichtbaar signaal zelfs sterker dan een lange verklaring. Maar zo'n signaal heeft alleen waarde als duidelijk is welk beginsel erachter staat en als het beginsel voor iedereen geldt. De Verenigde Naties kunnen niet geloofwaardig zijn wanneer bij de ene leider demonstratief wordt opgeslaan, terwijl bij de andere leider voor vergelijkbaar ernstig handelen gewoon wordt blijven zitten. Laat vooral duidelijk zijn dat dit geen verdediging is van Netanyahu of van het Israëlische beleid. Het enorme leed onder de Palestijnse bevolking kan niet worden weggepraat met een beroep op veiligheid, geschiedenis of politieke omstandigheden. Maar hetzelfde geldt voor geweld tegen Israëlische burgers. Ook Palestijnse gewapende organisaties kunnen geweld tegen burgers niet rechtvaardigen met een beroep op bezetting, onderdrukking of strijd voor een eigen staat. Geweld tegen burgers wordt niet aanvaardbaar omdat wij begrip hebben voor het doel dat iemand zegt na te streven. Lege stoelen voor een president of vertegenwoordiger van een land zou inhoudelijk meer tot zijn recht komen wanneer er sprake is van een eenduidig maatstaf. Wie burgers wacht over schendingen van mensenrechten, aantasting van de soevereiniteit van landen en het terzijde schuiven van internationaal recht afwijst, krijgt geen gehoor in een wereldorganisatie die met name is opgericht om de wereldvrede te bevorderen. Ongeacht wie de dader is, Israël, een Palestijnse organisatie, de Verenigde Staten of welk ander land ook, de naam mag de norm niet veranderen. Venezuela laat zien waarom dat belangrijk is. Amerikaanse strijdkrachten vielen in januari het land binnen, doden tientallen personen en namen en de democratisch gekozen Nicolas Maduro en zijn vrouw gevangen. Ze werden naar de Verenigde Staten gebracht om daar strafrechtelijk te worden vervolgd. De Amerikaanse regering verdedigde de operatie, maar internationale juristen plaatsten grote vraagtekens bij de juridische basis ervan. Internationaal recht verbiedt in beginsel het gebruik van geweld tegen een andere staat, behalve onder beperkte omstandigheden zoals zelfverdediging of toestemming van de VN-veiligheidsraad. Je hoeft Maduro niet te verdedigen om het Amerikaanse optreden kritisch te bekijken. Wat iemand van zijn regering vindt, verandert het basisprobleem niet. Wanneer een machtig land zelf bepaalt dat het militaire ander land kan binnengaan, de leider kan oppakken en naar het eigen grondgebied kan brengen, komt de internationale rechtsorde onder druk te staan. Dan dreigt macht te bepalen wat recht is. President Donald Trump stond deze week zelf op het spreekgestoelte van de VN. Hij wees daar juist op de Amerikaanse militaire macht en gebruikte het optreden in Venezuela als bewijs dat de Verenigde Staten bereid zijn in het westelijke front hard op te treden. Tijdens zijn toespraak liep de Cubaanse delegatie weg, maar het brede zichtbare protest dat Netanyahu trof, zagen we niet op dezelfde zaal. Daar zit de dubbele maatstaf die de VN zich niet kan permitteren. Het mag niet afhangen van politieke bescherming, bondgenootschappen, militaire macht of historische argumenten wie een harde morele boodschap krijgt en wie niet. Wie principes verdedigt, moet ze ook verdedigen wanneer dat politiek ongemakkelijk is. Dat geldt eveneens voor Israël en Palestina. Israël kan niet ieder optreden rechtvaardigen met veiligheid. Palestijns gewapende organisaties kunnen geweld tegen burgers niet rechtvaardigen met hun strijd. Geschiedenis kan helpen verklaren hoe een conflict is ontstaan, maar geschiedenis kan geen vrijbrief worden voor wat vandaag gebeurt. Ook een rechtvaardig geacht politiek doel maakt niet iedere methode rechtvaardig. De VN is juist de plaats waar dat onderscheid helder moet worden gemaakt. De organisatie is niet opgericht om vrienden anders te behandelen dan vijanden. Grote landen horen er niet meer rechten te hebben dan kleinere landen. Een bondgenoot hoort niet minder streng te worden beoordeeld omdat hij een bondgenoot is. Een lege stoel kan daarom een sterk symbool zijn, maar alleen wanneer het symbool consequent wordt gebruikt. Anders verandert morele verontwaardiging en politieke selectie.
dan bepalen niet de beginselen wanneer iemand wordt afgewezen, maar de machtsverhoudingen en belangen van het moment. De boodschap vanuit de VN zal daarom veel breder moeten zijn dan bij deze leider lopen wij weg. De boodschap moet zijn dat geweld tegen burgers, ernstige schendingen van mensenrechten en het negeren van internationaal recht niet anders worden beoordeeld, omdat de verantwoordelijke een vriend, vijand, grootmacht, staat of gewapende organisatie is. De legerstoel moet voor iedereen dezelfde betekenis hebben. Want zodra regels alleen streng worden toegepast op degenen met wie wij het politiek oneens zijn, verliezen die regels hun geloofwaardigheid. Dan spreken we niet meer over principes, maar over machtspolitiek. En juist de Verenigde Naties zouden boven die dubbele maatstaf moeten staan, aldus nog in die stuk van de hand van Wilfred Lewin. In Star News.

Granny-voorzitter Peter Richelieu zegt: Surinamers moeten zelf over 66 miljoen euro beslissen. Peter Richelieu, voorzitter van Stichting Granny in Nederland, is fel gekant tegen de manier waarop Nederland de 66 miljoen euro voor nazaten van tot slaafgemaakte Afrikanen in Suriname wil laten besteden. Volgens hem, Richelieu, moeten Surinamers zelf bepalen wat er met het geld gebeurt. Wat Nederland wil doen is mensonterend. Wij gaan zelf bepalen hoe wij de 66 miljoen euro gaan besteden en Nederland moet niets voor ons bepalen, zegt Richelieu in gesprek met Suriname Herald. Volgens hem sprak het bestuur van Stichting Grani op 21 september met een team dat zich bezighoudt met het slavernijverleden. Tijdens het gesprek kwam onder meer de 66 miljoen euro voor nazaten van tot slaafgemaakte Afrikanen in Suriname aan de orde. Daarbij zou volgens Richelieu zijn aangegeven dat Surinamers het geld via projectsubsidies zouden moeten aanvragen. Daarvoor zegt Stichting Grani zich tegen. We hebben al aangegeven dat we zelf gaan bepalen hoe dat geld besteed zal worden. Het fonds spraakt over duurzame ontwikkeling en er zullen duurzame projecten worden uitgevoerd ten behoeve van de Surinamers, stelt hij. Richelieu vraagt zich af wie de subsidies uiteindelijk zal controleren. Hij heeft er moeite mee dat Nederland daarbij opnieuw een bepalende rol zou krijgen. Volgens hem hebben de Nederlandse autoriteiten het slavernijverleden erkend en excuses aangeboden, wat hij als positief beschouwt. Tegelijkertijd vindt Richelieu dat Nederland bij de besteding van het geld niet opnieuw de richting moet willen bepalen. Tijdens het gesprek zou volgens Richelieu ook zijn gesteld dat organisaties in de diaspora en Suriname niet met Stichting Grani willen samenwerken. Richelieu bestrijdt dat. We zijn elke dag in contact met de organisaties in Suriname en op Curaçao. Hoe komen ze erbij dat ze niet willen samenwerken met ons, zegt Richelieu. Richelieu is ook kritisch op minister Melvin Boven van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking. Volgens Richelieu heeft Stichting Grani sinds juli vorig jaar een brief gestuurd met het verzoek om in gesprek te gaan, maar daarop nooit antwoord gekregen. Ook president Jennifer Simons zou volgens Richelieu niet hebben gereageerd op verzoeken voor een gesprek. We willen ook met onze mensen praten en advies geven, maar er wordt niet naar ons geluisterd en gereageerd, zegt hij. Richelieu stelt dat Stichting Grani ook liever naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens hem is daar eerder gevraagd om excuses voor wat de voorouders van zwarte mensen is aangedaan. Nu er ook een betaling wordt gevraagd, vindt hij dat het onacceptabel dat organisaties volgens hem eerst projectsubsidies moeten aanvragen. Volgens Richelieu moet duidelijk zijn dat Surinamers zelf moeten beslissen hoe de 66 miljoen euro wordt besteed. Ammonia's rang moet bepalen Fadenwang Ammonikong, zegt hij. Hij benadrukt dat Stichting Grani in Nederland zich het geld niet wil toe-eigenen. Volgens hem is het geld voor Suriname en moeten Surinamers zelf bepalen hoe het wordt besteed. Richelieu zegt verder dat hij een brief heeft gestuurd naar premier Jette, waarin bezwaar werd gemaakt tegen de richtlijnen rond de besteding. Volgens hem werd Stichting Grani daarna doorgewezen naar minister Tom Berendsen en vervolgens naar het team dat zich met het slavernijverleden bezighoudt. Volgens Richelieu heeft Stichting Grani daar haar zorgen en knelpunten kenbaar gemaakt. Hij blijft erbij dat een gekozen aanpak volgens hem kan leiden tot verdeeldheid. Surinamers gaan geen enkele projectsubsidie aanvragen. Dat geld moet gegeven worden, benadrukt Richelieu. Maar ja, ik heb commentaar hier bij Richelieu. Je weet, sorry dat ik het zeg, maar het is er een angst die ze ammonie zonder controle voor buitenaf. Dan de mangen fitty, de nyamamon, dikke ammonie. Dat is aan het einde van die 66 miljoen is het niks bereikt. Alle ammonie go chin chin pitje overal. Dus ik vind dat Nederland controle mag blijven uitoefenen. Tot zover een bericht uit Suriname Herald, voorzien van mijn commentaar.

brandende powerbank dwingt Lufthansa vlucht uit te wijken naar Lyon. Na die van KLM komt niet van Lufthansa. Een Lufthansa vliegtuig dat onderweg was van Frankfurt naar Lissabon is zaterdagavond uitgeweken naar het Franse Lyon nadat een powerbank aan boord vlam had gevat. De 198 passagiers en 6 manvleden bleven ongedeerd. De powerbank behoorde toe aan een passagier en vloog in de buurt van een stoel in brand. De bemanning greep direct in en plaatste het apparaat in een speciale lithium safe bag. Die is bedoeld om incidenten met lithiumbatterijen veilig te beheersen. Hoewel de powerbank was veilig gesteld, besloot de bemanning uit voorzorg de vlucht niet voor te zetten. Vlucht LH1170 landde vervolgens veilig in Lyon. Het toestel betrof een Airbus A321. De passagiers werden voor de nacht ondergebracht in hotels. Ze werden omgeboekt naar andere vluchten en konden de volgende dag hun reis naar Lissabon voortzetten. Binnen de Lufthansa groep geldt sinds begin 2026 een verbod op het gebruiken en opladen van powerbanks aan boord. Een uitzondering geldt voor goedgekeurde medische apparatuur. Powerbanks mogen ook niet in ruim bagage of in bagagevakken boven de stoelen worden geplaatst. Ze moeten worden bewaard in de stoelzak, op het lichaam of in handbagage onder de stoel. Het is niet bekend of de powerbank in dit geval volgens de regels werd vervoerd. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

liep de legende Mighty Sparrow op 91-jarige leeftijd overleden. De legendarische Calypso-zanger Slinger Francisco, wereldwijd bekend als de Mighty Sparrow, is zondag op 91-jarige leeftijd overleden. De Grenadaans Trinidadiaans artiest stierf na een kort ziekbed in New York, omringd door zijn familie. Met zijn overlijden verliet het Caribisch gebied een van de invloedrijkste artiesten uit de geschiedenis van de Calypso. Sparrow had een carrière van meer dan 7 decennia en verwierf internationale bekendheid met zijn scherpe teksten, humor en maatschappelijk en politiek commentaar. Francisco werd op 9 juli 1935 geboren in Grand Roy, Grenada, maar verhuisde als kind naar Trinidad en Tobago. Daar ontwikkelde hij zich tot een van de bepalende stemmen van de Calypso. Zijn grote doorbraak kwam in 1956 met Jean en Dinah. In datzelfde jaar won hij zowel de Calypso King titel als de Road March. Het vormde het begin van een uitzonderlijke carrière waarin hij uiteindelijk 8 keer de Calypso King Monarch titel en 8 keer de Road March competitie won. Mighty Sparrow bouwde in de daaropvolgende decennia een omvangrijk repertoire op waarin vrijwel alle aspecten van het Caribisch leven aan bod kwamen. Politiek, kolonialisme, sociale verhoudingen, relaties, cultuur en het dagelijkse leven vormden regelmatig het onderwerp van zijn muziek. Zijn scherpe observaties en kenmerkende humor maakten hem tot meer dan alleen een entertainer. Via Calypso beleefde hij commentaar op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in Trinidad en Tobago en de rest van het Caribisch gebied. Onder zijn bekende nummers bevinden zich naast Jean en Dinah ook Dennis the Man, Congo Man, No Money No Love, Mr. Walker en Sparrow Dad. Zijn invloed reikte ver buiten Trinidad en Tobago. Sparrow had internationaal op en hielp de Calypso bij een veel groter politiek bekend te maken. Hij kreeg daardoor de bijnaam Calypso King of the World. Sparrow genoot ook in Suriname grote bekendheid. De Calypso-zanger bezocht het land meermaals voor optredens en legde zijn waardering voor Suriname ook muzikaal vast. Op zijn album The Supreme Serenader uit 1998 verscheen het nummer Paramaribo, waarin hij Suriname, de hoofdstad en verschillende delen van het land bezingt. Het lied kreeg daardoor een bijzondere betekenis voor zijn Surinaamse publiek. Na het bekendmaken van zijn overlijden kwamen vanuit het Caribisch gebied reacties op gang. Leiders, artiesten en culturele organisaties staan stil bij zijn betekenis voor de regionale muziek en identiteit. De premier van Trinidad en Tobago, Kamla Persat-Bississer, omschreef Sparrow als een patriot en ambassadeur van de cultuur van het land. Ook de Barbadiaanse premier Mia Mottley stond stil bij zijn overlijden en zijn betekenis voor de Caribische cultuur. Volgens zijn familie was Sparrow naast artiest en mentor ook echtgenoot, vader, grootvader

naar het uitsmijten. Het gaat over een op. Oplichter. Oplichter, oplichter. De oprichter van een Limburgse vanillefabriek blijkt het brein achter een internationaal drugskartel. Zij is voor. Geert Zee zit vast in Portugal. Justitie verdenkt hem van het smokkelen van tonnen designer drugs uit India met zijn Limburgse vanillefabriek als geurige dekmantel. In de Nederlandse provincie Limburg draaide de vanillefabriek van Geert Zee Dutch Essentials ogenschijnlijk om fijne aroma's. De werkelijkheid is helaas een stuk minder zoet voor de Nederlandse samenleving. Justitie verdenkt medeoprichter Geert C. ervan dat hij de fabriek gebruikte als dekmantel om voor honderdduizenden euro's aan designerdrugs uit India te importeren. Deze gevaarlijke chemische rotzooi belandt via Nederlandse webshops direct op onze straten. Dat raakt de volksgezondheid in onze eigen weken hard. De Limburgs droom blijkt nu de spit in een internationaal drugskartel te zijn. En dat gaat verder hoor. Zijn voor de oprichter van een groot bedrijf. Het kaartenhuis stortte in toen de Portugese politie in augustus 2023 binnenviel bij een kunststofproducent in het Portugese Abrantes. De agenten vonden daar bijna 500 kilo van designerdrug 3 CMC en 149 kilo 3 MMC. Geert C. leidde deze operatie volgens de Portugese aanklagers achter de scherm. Hij regelde de klanten een subsidie tussen 2019 en 2024 meer dan $30.000 aan cryptovaluta weg via Binance. Hij maakte daarnaast nog eens $3.900.000 over naar andere wallets om het drugsgeld te verhullen. In totaal gaat het om een getraceerde cryptostroom van $33.900 miljoen. Nederland leverde Geert C. in september 2025 al uit aan Portugal. Daar zit hij nu nog steeds stevig achter slot en grendel. In mei 2024 lagen het Portugese Openbaar Ministerie in totaal 24 verdachten aan in deze megazaak. Dutch Essentials zelf ontkent alle betrokkenheid bij designers drugs. Zij noemen een betaling van €50.000 aan het netwerk simpelweg een lening voor de start van hun vanille-extract. De directeur heeft zijn voormalige partner bovendien al een hele tijd niet gesproken. Zij mag zijn geurige verhalen nu aan de Portugese rechter gaan uitleggen. Tot zover een bericht over een Nederlandse drugshandelaar. Een belangrijke oprichter van een Limburgse, grote Limburgse vanillefabriek, Geert C. Hij haalde designdrugs uit India en verhandelde ze hier verder. Tot zover het nieuwsoverzicht voor vandaag, maandag 28 september. Ik heb prachtige technische assistentie ontvangen van Rajis. Rajis, het weer ziet niet zo mooi hieruit. Ik neem aan, boven de Haag ook niet. Prachtige dinsdag.